0: zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

dreadlocks.

0: gerold in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven de gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar 1 graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Kopje koffie.
3: Rienus van der Meer heb koffie gezet.
5: Ja, zeker een hele goede morgen. Het is 2,5 minuut over 8. En dit is, zoals we dat vroeger zeiden, een hit-tip. DJ Ilem en Tonight Summer. Zeg een hele goede morgen. Dit is de Ochtendwekker. En we zijn bij

0: Just you, the music, and me. Just you, and me.
1: Ja, de oude Hollands die de illegale tijd van Radio America meegemaakt hebben, die weten het natuurlijk wel. Zij vroegen altijd hit-hit. En die kwam dan elk uur voorbij. Maar dat gaan we dus niet doen. Maar ik noem dit wel een hele goede knaller van DJ LM. En nogmaals bedankt Mohammed K. voor het toesturen van dit nummer.

Dit nummer kwam echt binnen in de Nederlandse top 40. Het bestaan van de Nederlandse top 40, moet ik eigenlijk zeggen. 1965. Del Sharon. En Keep On Searching. We Follow the Sun. En dit is Kelly Pates. Morning Music.

Jennifer Bates en Cruise. En toen dit nummer pas uitkwam, vond ik het echt wel een heel mooi nummer. Vandaar dat ik het nog maar eens eventjes draait. Ook dit nummer van Kelly Rowland, Stolen. Ja, wat moet ik hier wel zeggen? Eventjes lekker onderuit.

Kelly Rowland and Stole. We were here all together yesterday. Nou, ik hoop dat je van je ontbijtje toch wel eventjes genoten hebt. Of je legt nog een bed, dat kan natuurlijk. Of je zit al aan de koffie. Met een hele koekje erbij. Of donut. Broodje. Het kan allemaal natuurlijk. Een kopje thee kan natuurlijk ook. Draai wij eventjes Phil Collins.

lekkere muziek bij een ochtendontbijt. Of bij een bak koffie, bakje thee. Misschien wel heel iets anders. Maar mij niet mee mag bemoeien. Phil Collins hoor je. En Chocolas. En ook in de ochtendhekken hebben we natuurlijk aandacht voor nieuwe muziek. Wat dacht je van K3 en Donnie?

K3. En ik had nooit verwacht dat ze met een Johnny een nummertje zouden maken. En vooral niet het nummertje Schaduw. Maakt het ook uit. Ja, het hoort lekker bij elkaar. Dit is Barry White. Never, never gonna give you up.

0: Twee minuutjes over 8:30. We gaan even kijken of dat er nog verkeer op de Nederlandse wegen staat. Ik hoop niet dat het zo is, want dan zou het niet goed zijn op deze zaterdagochtend.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Verfris je dag.
4: Verfris je dag.
3: Radio Amerika.

Het officiële nummer van de FIFA World Cup 2026. Weer gezongen door Shakira, maar dit keer met Bruna Boy. Nou, het is een lekker nummer, moet ik wel zeggen hoor. Maar die vorige vond ik toch wel iets beter. Want ik hoor namelijk alleen Shakira maar. Even door met Debbie. Everybody joins hands.

Everybody join hands. Debbie. Ja, dat is alweer een ouwtje natuurlijk. Deze is, ja, ik denk een jaartje of 10, 12 nieuwer dan die van Debbie. The Pet Shop Boys. Savilae. That's the way.

Ez Stavirae. De Pet Shop Boys. Ja, die kunnen we natuurlijk allemaal van Suburbia en hele andere nummertjes. We gaan lekker door met een nummertje van de Blue Nile. Your Tinsel Town is in the Rain. En het nummer komt uit 1984.

Janet Heath. And On The Road Again. Ja, het nummer duurde iets langer dan normaal. Want ik zie dat het het albumnummer is, dus ja. Dan duurt hij altijd iets langer. Meestal een half minuut of een minuut langer. Maar ik heb hier een nummer voor me liggen. En dat staat deze week nieuw in de tipparade. Maar ik ben benieuwd of dat het eigenlijk wel een nieuw nummer is. Want die Mick Jagger, die zingt op die leeftijd toch niet meer? Nee, dat dacht ik niet. The Rolling Stones en In The Stars.

Zou die liedzanger Keith Richards zijn of Mick Jagger? Het zijn in ieder geval wel de Rolling Stones. In the Stars. En ik heb er nog eentje voor je. En dat wordt dit fantastische nummer. En dan gaan we over naar het nieuws weer. En als er is verkeer. Shaggy. Tricks en Freaks.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Diana Ross. Ain't no mountain high enough. En we zijn weer begonnen aan het tweede uur van de ochtend. Doen we met een nieuw nummertje van Tino Martin. Jong en dom.

We zijn allemaal jong en dom geweest. Tino Martin, hij kwam deze week binnen in onze Nederlandse tipparade. En het volgende plaatje staat op de dag van vandaag.

0: Ambrosia en Sunshine. Ja, als ik naar buiten kijk, dan schijnt de zon ook. Alleen, straks aan het einde van de ochtend, begin van de middag, gaat het wel een heel klein beetje regenen. En daarna komt het zonnetje weer terug. Althans, volgens weer online. Mac en Katie Kissel. Here's we, our family.
1: You've been doing some wonderful shows, man.
2: I know, and I heard about you, too.
1: Hey, let me hear the voice. Come on.
2: Oh!

We zijn één grote familie. We are family. En Mac en Katie Kazoen weten er alles van. Nou, eens even kijken of dat... Oh ja, deze. Smooth Criminal.

Ilse de Lange. Nou even over naar een stukje Nederlandstalig. Hier is Def Rhymes. Habibi. Mijn schat.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Amerika Rotterdam.
2: Ja, en daar zijn we weer. Nou, dat is nog niet heel verkeerd. Gelukkig mij.

Kijk, in die tipraden, want wat daar allemaal binnengekomen is. Ja, het zijn leuke plaatjes, maar ook minder leuke plaatjes. Maar deze vind ik wel leuk. Noah, die is American Cars.

Noah Kean en American Cars. Lekker nummertje dan. Ik hoop dat hij de top 40 wel gaat bereiken. Een ouwtje. Jimi Hendrix. Een van zijn beste, vind ik zelf. Hey Joe.

Wanna get your love. Jenny B. Ja, wie wil dat niet? We gaan lekker door met dit maar. Fruitcake.

Ja, de voetjes willen niet vooruit. Oh jee, my feet won't move. Nou, dat heb ik destijds niet gemerkt in de plaatselijke discotheek hoor. Toen ze dit nummer opzetten. Toen gingen die voetjes echt wel heen en weer, op en neer. Links naar rechts, van voor naar achter.

de laatste nieuwe van Tracy Abrams. Hit the Wall. Deze week binnengekomen in onze Nederlandse tipparade. En deze is er alweer een tijdje uit, hoor. Flo Rida en The Whistle.

Flowrider als laatste in de ochtend, zeg ik. Ga zo lekker luisteren naar de klinkende klassiekers van Hannes K. Die hebben ook weer een hele berg mooie muziek voor je. De laatste wordt deze. The Love Unlimited Orchestra en The Love Team. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag. Blijf lekker luisteren naar Radio Amerika. Het wordt maar maximaal 13 graden. Maar ja, een klein beetje zon erbij. Dat is altijd wel lekker. Ik ben er morgenochtend weer. Tussen 9 en 11. Oh nee, tussen 9 en 12. Sorry. Tot dan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissan Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Ordinary World. Het is weer weekend. Even over 10. Welkom bij een nieuwe aflevering. Je hoorde Duran Duran. Goedemorgen. Dank aan Rinus van der Meer. En morgen is hij er ook. Behalve Duran Duran, zag ik het 12 inch van Zwart Vinyl. 1 uur 2, de twee luik. Maar ook muziek van Timothy One More Try uit 1991. Dionne Warwick, Archer en Gotye uit de Zero's.
1: De hits van toen. De hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat Fiede tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
2: Welkom bij het oudste radiostation van Rotterdam. In een nieuw jasje. Radio Amerika.

0: Van het album Dangerous uit de jaren 90. Hoorde je Michael Jackson het mooie Giving to Me? Straks in het tweede tweeluik. Maar nu eerst de 12 inch van Zwart Vinyl. En die is in elk geval nu van Midnight Oil.
1: Niet de korte, maar de lange versie. De 12 inch van vandaag. 12 inch van vandaag. 12 inch van vandaag.

0: Prins van Zwart Vinyl straks. Muziek van Massive Attack, Bryan Adams en Al Stewart. Maar er is ook muziek uit de Zeros. En die is deze keer van Sting en het nummer Shape of My Heart. Er zijn overigens meerdere versies van. Maar dit is de versie van Sting.
1: 24 uur per dag. Radio Amerika.

Bryan Adams en het mooie Heaven. Er is ook een versie van Doe. Die klinkt trouwens een stuk rustiger dan het origineel. Maar goed voor een keertje. Voor de mensen die nog niet wakker waren. Zijn ze in elk geval geworden door Bryan Adams. En anders waren ze dat wel door Michael Jackson's lied.

meteen gaat beginnen na het nieuws van 11 uur. De twee leuke in de Radio Amerika Rotterdam Hits. Maar eerst uit de jaren 90, Massive Attack. Tot zo.

0: volgt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer te vertragen.

Welkom in uw twee. Je hoorde I Wanna Know What Love Is, Foreigner. Straks muziek van Seal, Ricky Springfield. En natuurlijk de tweeluik bij Radio Amerika. Maar er is nog eerst even muziek uit de Zero's. En deze keer is dat Calvin Harris.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel een paar files door grenscontroles. Op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Oudeschans 2 kilometer. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De extra reistijd is 20 minuten.

0: The Cardigans en het mooie Erase and Rewind. Maar het klopt eigenlijk niet. Want als je iets gewist hebt, dan hoef je helemaal niet terug te spoelen. Maar het was wel een mooi singeltje in de jaren 90.
1: De Tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. Vandaag in de Tweeluik.
0: Een meidengroep uit Londen, opgericht in de jaren 90. Maar succesvol werden ze eigenlijk in de Zero's. Straks A Freak Like Me, met een sampletje uit de jaren 70. En nu Round Round. De Radio Amerika Rotterdam Tweeluik is in handen van The Sugar Babes.
1: Tweeluik.

De Sugar Babes waren dat, de tweeluik bij Radio Amerika. En je hoorde Round Round, dat was origineel van de Sugar Babes. A Freak Like Me. Het sampletje komt uit de jaren 70, Subway Army. Melodie was van Dina Howard. En tekst was ook van Dina Howard. Maar het was wel een hele mooie tweeluik voor deze aflevering. Nu live en Overcome. Even now.

0: En dit was Hard. En ook tevens einde aan deze aflevering. Aanstaande zaterdag een nieuwe. Veel plezier met de collega's bij Radio Amerika.
1: De hits van toen. De hits van nu. We draaien.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige Radio zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Welkom bij de show, Grand Café René. Dat was de ultieme Frans-Italiaanse-Britse cocktail, zo kunnen we het wel noemen. Sugaro en Paul Jong met Senza Una Donna. Het nummer dat bewijst dat passie geen taalbarrières kent. Of ze nu in het Engels of Italiaans zingen, de pijn van het alleen zijn voel je in elke noot. Een echte klassieker uit 1991. En ik kan zeggen, daar zijn we weer met Grand Café René. Twee uurtjes lang onvervalste hits op je radiostation. En ik neem je mee naar de volgende plaat alweer. Want in 84 schreef Frank Boeien een nummer dat helaas nog steeds... Nou ja, het is inderdaad nog steeds actueel. Het begon als een reactie op de tragische gebeurtenis in de hoofdstad. Maar het groeide uit tot een tijdloze pleidooi voor tolerantie en menselijkheid. Voor iedereen die niet wil denken in hokjes, hier is Frank Boeien met Zwart-Wit.

Wild Cherry met die ultieme dansvloerkraker Play That Funky Music. Een nummer dat ontstond toen de luisteraars tijdens een concert naar de band riep: gaan jullie die blanke muziek spelen? Of gaan jullie eigenlijk eens wat funk laten horen? Nou, ik kan je vertellen, dat hebben ze geweten. Een onverwoestbare riff die na 50 jaar nog steeds iedereen aan het dansen krijgt. Dan gaan we even verder met de volgende plaat. Ja, dat is er eentje uit 1967. Met een van de beste gitaarriffs uit de popgeschiedenis. En die fantastische samenzang van Mickey, Davy, Peter en Mike. Hier zijn de Monkees met Pleasant Valley Sunday.

0: allerbeste hits hoor je hier op Radio Amerika.
1: Radio Amerika.
0: Met René van Elst.
2: Radio Amerika.
1: Amerika.

een herinnering. John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights. Je ziet de vetkuiven, de roze jasjes en de drive-in bioscoop zo weer voor je. Dan verruilen we de high school eventjes voor grote spotlights van de wereldpodia. Als er één vrouw is die weet hoe je een verhaal moet vertellen met de kracht van een orkaan, dan is het Shirley Bessie wel met This Is My Life.

eventjes naar een plaat die niet zo lang geleden is opgenomen van het album Genesis. Ray and Where is My Husband?

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.

was zijn allereerste single van het album Double Fantasy, uitgebracht sinds enkele weken voor zijn dood. En dat markeerde zijn terugkeer toen de tijd na 5 jaar durende pauze. Just Like, oftewel Starting Over van John Lennon in 1980, was ook het jaar dat hij overleed natuurlijk. Van de hoop op een nieuw begin met een geliefde gaan we naar de kracht die je in jezelf moet vinden als de wereld een beetje tegenzit. Gaan we draaien, La Bisivre, Something Inside, oftewel So Strong.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Het is een handleiding voor het leven, samengevat in 7 werkwoorden en gezongen met een passie waar niemand omheen kan. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ramses Shaffy uit 1971. Dan gaan we eventjes naar de Romantics met Talking in Your Sleep. We drogen dus die tranen van Ramses en stappen de nacht in. In 83 veroverde deze band uit Detroit de wereld met deze baslijn.

is nog steeds actief op 81-jarige leeftijd. Albert Hammond en It's Never Rains in Southern of California. En ik kan je vertellen, ik ben door de velden heen gereden die compleet verbrand waren. Maar regen, dat was er niet. In 2009 zet de Nederlandse zangeres Caro Emerald de hitlijst op hun kop met Back It Up.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
0: De allerbeste hits hoor je hier.
3: De allerbeste hits hoor je hier.
4: Radio Amerika.
3: Met René van Elst.

lekker op 80-jarige leeftijd. Melba Moore en Mind Up Tonight, jawel. Een plaat die je humeur direct een paar graden omhoog gooit. Met die rollende baslijn en die kraakheldere productie uit 1982... laat je bijna vergeten dat je ook nog zoiets bestaat als zorgen. Dan doen we het licht uit en gaan de klitter achter ons laten. Jawel, van die zorgloze nacht in de club gaan we naar een moment van pure ongefilterde eerlijkheid. In 1991 schreeuwde Eddie Vedder zijn pijn uit over een verloren liefde. En meer dan 30 jaar later komt elke lettergreep nog steeds even hard binnen. Het begint breekbaar, maar eindigt in een emotionele storm. Dit is Pearl Jam met de legendarische Black.

Een onaanvolgbare productie van Timbaland. Het is rauw, het is gedurfd en het is nog steeds een van de meest herkenbare slow jams ooit gemaakt. Dan gaan we terug naar een man die in 2005 is overleden. Luther Vandross met For You to Love.

Dat was de grote comeback hit van de band nadat ze jaren uit elkaar waren geweest. David Gates schreef het nummer in zijn eentje. En die herkenbare, breekbare stem is nog steeds het handelsmerk van de band. Lost Without Your Love. Brad. Dit is Eric Clapton samen met Sting. It's Probably Me.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is veilig aan de Albert Weg. Er staan een paar korte files, waaronder de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland, daar ook 10 minuten op onthoud bij de grens. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht Oost staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.

meest succesvolle Motown-covers uit de jaren 80. Met die onbezorgde beat en niks warme stem bracht hij in 87 de zon in de huiskamer. En van de Britse romantiek trekken we de stoute schoenen aan en steken we de oceaan over. Stel je voor, je stapt uit een taxi. De neonlichten reflecteren in de plassen op de straat en ergens in de kelder hoor je deze big band die de hele boel op stelten zet. Het is er eentje van Elbow Bones en The Racketeers.

Wayne Wade met Lady, de ultieme zomerse evergreen. En het maakt niet uit of het buiten regent of vriest. Zodra de baslijn inzet en Wayne begint te zingen, voel je de zon op je gezicht. Dan houden we de heerlijke reggae groove vast. We voegen een flinke dosis rock'n'roll altitude aan toe. En in 78 sloegen de twee de meest dwarse figuren uit de muziekwereld de handen ineen. De man die de reggae groot maakte naast Bob Marley en de frontman van de Rolling Stones. Een nummer dat een simpele boodschap. Hij blijft niet hangen in het verleden, maar kijkt vooruit. Hier zijn Peter Tosh en Mick Jagger en Don't Look Back.

voorzichtig door met I Love My Dog. Maar zijn echte succes kwam een jaar later met Matthew & Son, dat de tweede plaats in de Britse hitlijsten haalde. Tegelijkertijd schreef hij nummers voor anderen, waaronder Here Comes My Baby, dat een grote hit werd voor de Tremolo's. Na een zware tuberculose-infectie in 1968 veranderde hij zijn leven. Tijdens zijn herstel schreef hij tientallen nieuwe liedjes en vond hij een meer akoestische, introspectief geluid. Het leidde begin jaren 70 tot internationale doorbraken met albums als Tea for the Tillerman en Teaser and the Firecat. Met klassiekers als Father and Son, Wild World, Moonshadow en Morning Has Broken. En zijn nummers bleven natuurlijk populair, want ze keren continu terug in diverse hitlijsten. In 1977 bekeerde hij zich tot de islam en nam hij de naam Yusuf Islam aan. Hij trok zich terug uit de popwereld en richtte zich op onderwijs en liefdadigheid, onder meer via de Islamia Primary School in Londen. Vanaf de jaren 2000 keerde hij terug naar de muziek onder de naam Yusuf Cat Stevens. In 2014 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Cat Stevens blijft een van de meest invloedrijke singer-songwriters van zijn generatie, met tijdloze liedjes die wereldwijd en zeker in Nederland en Vlaanderen geliefd blijven. Je leest het hele artikel uitgebreid op www.popmagazine.nl. Draaien we nu Father and Son.

0: is ook schitterend, oftewel voltooid verleden tijd. En vrienden van de show, dat was hem weer. Krantcafé René zit erop. Volgende week ben ik gewoon weer bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. En wat mij betreft, maak er nog een mooie dag van. Dit is Flash in the Pan en Waiting for a Train.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daarop een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd niet zo heel veel aan de hand op de weg. Er staan wat korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Twee vallen erop. Om te beginnen is dat de A12 van Arnhem naar Den Haag. Bij Knoopert Lunetten is een vrachtwagen gestand met pech. De eerste rechtwijs is ook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A76 in het zuiden van Geleen naar Aken. De grenscontrole is daar een kwartier oponthoud.

shit hoor. Ja, jij niet? Nee. Nou, schrijf even naar het station waar je nu naar luistert. En dan krijg je het vanzelf op mijn bord. Ja toch, Barbara Jane hoorde je met I Like The Way You Move. En nu Steel Mind.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest. Onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

Sound of Music, daar kennen we ze van. Dit was de opvolger destijds. Die zijn 1985 en een beetje electro. Ja, kan ik geen schokjes krijgen? Nee, dat is gek uit. Het is Afrika Mobile.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd weinig bijzonders aan de hand deze zaterdagmiddag op de weg. Er staan wat korte files. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Dezelfde A12 tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn, ook 4 kilometer met nog eens 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud.

0: You found us. Feel the balance between disco and pleasure.
1: Schoolboys als allerlaatste in deze Grooveyard. Ik hoop dat je hier genoten hebt. Blijf lekker in gezondheid dansen. Weer heel belangrijk. Schoolboys, Slip Away als laatste. Bedankt voor het luisteren.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Weinig vertragingen deze zaterdagmiddag op de weg. Gelukkig maar ook natuurlijk. Maar wel wat op het hout op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede Oost wordt aan de weg gewerkt en dat kost je daar 10 minuten.
4: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
5: Dit is Radio Amerika.
6: Een heel hartelijk welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met...
7: De Ruiten van 40 jaar.
8: De Ruiten? En waar zou ik die

0: Star Trek vandaag van Simply Red. En direct daarachteraan, recent 2026, Ray en Marlo.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com. En de titel meekreeg De Connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en we hebben een uur vol met muziekitems en wetenswaardigheden. Twee keer muziek die je kan verstaan. Twee keer een dance classic en op de helft van het programma gaan we op zoek naar de connectie in de titels van de muziek. En ergens aan het eind van het programma vieren we oud en nieuw met je in een cover en origineel. Blijf erbij, wees welkom.
2: Welkom. De connectie.

legendarische songs uit de jaren 80 ook. Dan zit je hier goed. In de connectie is René Vroger en daarna Shalamar. Connectie Music History. Jammer dat we een remake van Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroger te pakken hadden. Want daarin hoor je hem in de latere jaren, in het begin van zijn carrière, zong die straight, zong die gewoon zoals het is. Met een goed Engels verwoording, laat ik het zo zeggen. Later ging hij wat mij betreft wat overdrijven. Ik ben hier geen jury hoor, neem me niet kwalijk. Maar ik vind dat wel jammer, want René Vroger heeft gewoon een goede stem. En als hij gewoon straight Engels zingt, dan klinkt het ook best lekker. Daarna hoorde je Shalamar en Make That Move. Een van hun hits, je kent er nog meer natuurlijk. De grootste hits waren Take That, Do The Bank. Maar vooral The Second Time Around. En I Can Make You Feel Good. Ze bestonden al in 1977. Toen zijn ze opgericht. En een van de leden werd door Michael Jackson gevraagd om mee te doen aan zijn video's Bad and Smooth Criminal van het album uit 1987. Omdat hij zo fan was van de dance moves van Shalamar.

ook niet. In 2026, Paul McCartney en Ringo Starr. Je zou het bijna een halve nieuwe single van de Beatles kunnen noemen. Maar dat mag natuurlijk niet. Het staat op het album The Boys of Dungeon Lee van Paul McCartney. En het is de tweede single die van dat album afkomt. Uiteraard genoteerd in de Connectie collectie. Want daar staan artiesten die al meer dan 25 jaar nieuwe muziek maken of nog steeds optreden. Het nummer ontstond al in 2024 toen Ringo Starr een jam sessie had. En er stond een drumstel in zijn studio. Hij speelde daar gitaar en hij jamde wat. En hij wilde het op zijn eigen album Long Long Road zetten. Maar Paul McCartney die kreeg het te horen op een of andere manier. En nadat hij die drumpartij van Ringo Starr had gehoord, dacht hij, wow, dit is echt goed. Daar moeten we wat mee. En hij hoopte dat Ringo Starr de cirkel rond wilde maken. En samen met hem dit nummer wilde opnemen. En dat gebeurde. Ze zingen om de beurt een regel. Dat is nog nooit gebeurd in het hele Beatles verleden. Dus dat is uniek. En Paul McCartney die beschrijft het liefst als volgt. Hoewel de plek waar we woonden een beetje ruig was, was het toch ons thuis. Op de achtergrond hoor je trouwens in de zang Chrissie Hynde en Charlene Spitter.

0: En op zoek naar de connectie in titels van de popmuziek. En dat is ons gelukt zoals ons dat elke week lukt. Dit keer The Glamorous Life van Lady Gaga en van Sheila E. En daarmee maakten we meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Daarvoor hoorde je trouwens Fever Dream en Alex Warren. Een dikke nummer 1 hit in 2026. En The Glamorous Life van Sheila E. dat dateert uit 1984. Het was haar eerste single, haar debuutsingle. Dat komt ook van haar debuutalbum. En dan gelijk zo'n wereldwijd hele grote hit. Zou het een beetje geholpen hebben dat het nummer geschreven en gecomponeerd is door Prince. Hij zelf ook op de plaat te horen als achtergrondzanger. En de ik-figuur in het nummer kijkt met een cynische blik naar het glamoureuze leven in de showbiz. Hoewel ze zich ook realiseert dat dat zonder liefde niet veel is. The Glamorous Life leverde Sheila E. een grote hit op in Amerika, maar ook in het Nederlands taalgebied, in Nederland en in Vlaanderen. Had ze daar ook een hele grote hit mee. Phil Collins heeft gezegd dat dit nummer van invloed is geweest op de single Invisible Touch van Genesis. En nu je het zegt, denk ik, ja.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.
2: Connectie.
1: Muziek die je kan verstaan.

Ze was ruim 2 decennia afwezig geweest. 20 jaar hadden we niks gehoord van Dusty Springfield. Totdat ze in aanraking kwam met The Pet Shop Boys en ze ineens 2 wereldhits scoorde. De ene heette Nothing Has Been Proved en de andere die heette In Private. En die draaiden we zojuist voor je.

Het is ook echt zo, hè. The music sounds better with you. Omdat jij zit te luisteren. Flink wat aandacht. Je hoorde Neil Francis en daarna Stardust in oud en nieuw vieren hier in de connectie. Maar waar komt het nou vandaan? Dit is het origineel. Op de achtergrond. En het zal je verbazen. Het is Thomas Summer.

altijd leuk om even op zoek te gaan in de geschiedenis van de muziek. Want het is een wereld waar je in verstrikt raakt. En waar je nooit meer uitkomt. En ik wil er ook nooit meer uitkomen. Ik wil er altijd in blijven in die wereld van muziek. Want moet je dit nou toch weer horen? Sam Feather en Olivia Dean. Dit is Rain Me.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude dorp 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controle staan kleine 10 minuten oponthoud.

voel je van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met

0: de Chainsmokers en Kraak en Smaak.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio en online programma wat je ook kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Wij starten dus met twee van onze favoriete bands die mogen graag te gast zijn in dit programma. Je hoorde Kraak en Smaak en Squeeze Me en daarna Love is Kind en de Chainsmokers. Dat is wel te hopen dat jij ook zo de liefde ervaart als vriendelijk. Want als dat niet zo is, ja, dan klopt er iets niet. Dan moet je daar eens over nadenken, over de liefde. En of je wel met de liefde van je leven bent. Ja, en als je gewoon alleen leeft, kan je het ook heel leuk hebben met jezelf. En dan ben je in ieder geval vriendelijk voor jezelf. Wat doen we nog meer in dit programma? Wat kan je verwachten? We hebben twee dance classics voor je. We hebben ook twee keer muziek die je kan verstaan. Eén keer heel recent en een andere Nederlandstalige popklassieker. We gaan op de helft van het programma op zoek naar de overeenkomsten in de titel van de muziek en maken daarmee meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Dat doen wij het hele programma door, maar speciaal nog een keer bijna aan het eind van het programma. Want dan gaan wij oud en nieuw met je vieren. En dat is altijd een feestje, dat weet je.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties. Muziek die je kan verstaan.

0: twee klassiekers uit de popgeschiedenis. Taylor and the Scene. En iedereen is van de wereld en direct daar achteraan de dance classic van Jimmy Bohorn. Je hoorde
1: hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Want dat heeft het nummer zeker van Jimmy Bohorn. Trouwens, alle muziek van Jimmy Bohorn, deze Amerikaan die in 1978 een eerste hitsucces had met de single Dance Across the Floor, geproduceerd door Harry Wayne Casey, oftewel Casey, ja, inderdaad, van de Sunshine Band. En tevens in 1978 werd Let Me Be Your Lover uitgebracht, waarvan samples in 1992 de basis vormden voor Connected van de Stereo MC's. En in 1979 bracht hij You Get Me Hot en Spank uit. En Spank is later gebruikt door Ulsonate voor Release the Pressure. Een sample van zijn single Dance Across the Floor werd in 2007 gebruikt door CeeLo Green en Christina Aguilera voor hun single Nasty. En ook werd de hit gebruikt bij de film Cidade de Deux. Horns laatste single was de discoplaat Is It In? En dat was in 1980.

deze echt wat voor jou. De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

zit een zanger in die al meer dan 25 jaar live muziek maakt of nog steeds nieuwe muziek maakt. In dit geval was het nieuwe muziek en we hebben het over Lenny Gravitz. Jazeker, die draaiden wij in de Connectie-collectie omdat wij hier een collectie hebben van artiesten die al meer dan 25 jaar in de popmuziek actief zijn. En deze Lenny Gravitz die maakte met Dwayne dit nummer Highway Robbery. En je kent hem natuurlijk, hij was ooit getrouwd met Lisa Bonet. Die speelde de dochter van Bill Cosby in The Cosby Show. En Lenny zit best wel bijzonder in elkaar. Hij heeft namelijk een Oekraïns-Joodse vader en een Afro-Amerikaans-West-Indische moeder. En daardoor krijg je dus een kind als Lenny. Hij is geïnspireerd door de muziek uit de jaren 70 en 60. Hij is vooral fan van Jimi Hendrix, soul en funk. Hij kreeg in 88 zijn eerste contract de Virgin aangeboden. En een jaar later kwam zijn eerste album uit. En dat heette Let Love Rule.

0: bedrijf. Onder meer de connectie in de muziek. En maakte tevens de connectie tussen muziekgeneraties. Want je hoorde Madonna, die centraal stond in deze twee nummers. Je hoorde haar niet letterlijk, maar wel door Nama Senda. En daarna Robbie Williams, jazeker, in de remix van Chris Manus. De vocal remix. Een hit die had in 2000. Het niet zo'n hele grote hit geweest, maar wel leuk om even een connectie mee te maken. De Pet Shop Boys verzorgde de muziek. Dat is wat. En het stond op zijn 7e studioalbum Rootbox. Het werd in 2007 uitgebracht. En dus niet in 2000, zoals ik net zei. Dat was Millennium. Oké, daar was ik even mee aan de bar. Het was een internationale single uitgebracht door Crystal Records. En het nummer verwijst naar een gesprek dat Robbie had met zijn ex-vriendin Tania Strecker over de reden die haar ex-vriend Guy Ritchie gaf om haar te verlaten voor de Amerikaanse zangeres Madonna. Daar is ze. Williams had de opname kort na het schrijven aan Madonna laten horen, waarop zij positief reageerde. Muzikaal gezien wordt sinds Madonna geïnspireerd op de single Tour de France van Kraftwerk uit 1983, die je nu ook hoort. De compositie bestaat uit een borrelende elektro-achtergrond, waarover Williams de tekst zingt en zijn fascinatie voor Madonna beschrijft. Het nummer kreeg positieve reacties op de muzikale aspecten en de productie door Pet Shop Boys.
1: De connectie, anders staat.

0: soms hoor je muziek van een zanger of een zangeres. En dan denk je, of misschien wel helemaal niet. En ga je er gewoon vanuit dat hij nog leeft. Maar je kan ook denken, ja, leeft iemand nog of niet? Dat is onlangs in een tv-programma is aan de orde gekomen. Omdat er wel eens mensen voor overleden worden aangenomen. Terwijl die nog gewoon leven. En waarschijnlijk is het ook andersom met deze zanger Luther Vandross. Is het tot je doorgedrongen dat hij al ontzettend lang geleden is overleden? In 2005. Hij was een Amerikaanse R&B en soulzanger. En gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan 25 miljoen albums. En hij won 8 Grammy Awards. Hij werd geboren in New York en begon zijn carrière in de jaren 70 als achtergrondzanger. Van onder meer David Bowie en Gregory Hines, Roberta Flack, Carly Simon, Donna Summer, Bette Midler, Barbara Streisand. Niet de minste, hij nam in het midden van diezelfde jaren 70 twee LP's op met de band Luther. Waar ook het origineel van een Brand New Day uit The Wiz musical op staat. In het begin van de jaren 80 was hij te horen op de eerste LP van de groep Change, Searching and Glow of Love. En zijn eerste grote hit kwam van zijn eerste soloalbum. En deze heet Never Too Much.
1: De connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

om te bedenken dat dit al niet het origineel was, maar een remix. We draaiden Lily Wood en The Prick. Het origineel stamt uit 2010. En deze mix van Robin Schulz uit 2014. En daarvoor draaiden we uit 2026 Giant Cactus. En ook Prayer in C. Ja, het Franse folk pop duo Lily Wood en The Prick. Dat is namelijk haar partner, The Prick. Mocht je denken, wat is dat voor titel van een band? Het werd oorspronkelijk uitgebracht op het album Invincible Friends. En in 2014 werd het dus, zoals gezegd, geremixed. En gebruikte daarvoor de CD, Invincible Friends, als bron. En stelde zijn remix aanvankelijk gratis beschikbaar als download. Tot grote ergernis van de auteursrechthebbende. En dat was Rigram Music. De remix van Robin Schulz stond bovenaan de Franse singlelijst. En buiten Frankrijk bereikte de remix de top van de hitlijsten. Over de hele wereld eigenlijk. De videoclip van het nummer werd geregisseerd door Maxime Rosenbauer. En gefilmd in Berlijn in Duitsland.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De 2 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud.

Dancing in the Night. Ja, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek Smullen. Hier bij Radio Amerika. Ik mag de mooie muziekjes draaien. Tot 8 uur. I used to have my

Let's Keep On Dancing. And Dancing In The Night. Ja, mooie muziek, hè? Gelijk aan het begin al van muziek smullen. En tussen nummers die al wat langer draaien, zal ik maar zeggen, heb ik ook een nieuwe single van René Vroger en Waylon. Ja, een bijzondere combinatie. En ik vind het ook leuk dat René Vroger weer eens actief is. Je gaat luisteren naar Hoe De Liefde Gaat.

0: En dat klinkt zo simpel, toch?
1: Ja. Want liefde gaat zoals liefde gaat. En dat weet je.
2: En dat weet je.
0: Ja, het gras is niet groener bij de buren. Dat is eigenlijk de levensles die ze je meegeven. Mooi gedaan, René Vroeger en Waylon. En ja, natuurlijk had het de country sfeer in de show. Prachtig, hoe de liefde gaat. En we zullen zien of dat een hit gaat worden. En ken je deze nog? Hier is High Gloss.

0: ook een paar leuke deuntjes die een beetje lagen te verstoffen. Die al lang niet meer gedraaid zijn.
1: Ja.
0: En die ga je vandaag dus tussen alle nieuwste ook horen. Hoe mooi is dat? En dit is ook weer zo'n kanje van toen. Positive Force. And We Got The Funk.

als je een feestje geeft, kun je dit er wel bij hebben. Ja. We got the funk. De Positive Force lieten we nog eens horen. Leuk dat je luistert. Dit

zat voor me uit te staren. Met een blik op oneindig. En ik dacht aan jou. I was thinking about you. Ah. Calvin Harris was dat. En nu Candy Staten.

Als het over de liefde gaat, laat het zich heel graag een beetje opwinden. En dat bracht hij op deze wijze onder woorden. Dan Hartman. Ja, onvergetelijk. Relight my fire. Dit gaat er even iets rustiger aan toe, hè? We gaan luisteren naar Music Rhymes en Love Your Woman.

ben toch geneigd om te zeggen, ach, een beetje gek, dat kan toch geen kwaad? Dat bedoel ik. Ik neem je mee naar 1996. Ook zo'n deuntje dat altijd nog in je hoofd doorklinkt. Everything But The Girl, zo heet deze club. En ze scoorde internationaal met dit Missing

Ze klinkt het een beetje bedroefd, maar dat hoort ook een beetje bij het gemis, zal ik maar zeggen. I'm Missing You, ze heette het. En hier is, ja natuurlijk, Sir Tom Jones voor jou.

releases die ik deze week wil laten horen. Isha, zo heet ze. Als ik haar naam tenminste op de juiste manier uitspreek. En Me and You was de titel. Dus jij en ik. En vorige week draaide ik de allernieuwste van Sabrina. Samen met Madonna, weet je nog. Dit is een soloplaat van haar.

Wat een sfeer, hè? Mooi. En ze had het over een espresso. Je weet wel. Zo'n sterk kopje koffie, zal ik maar zeggen. Maar dan wel een heel klein kopje. Luister, vrienden, ik kijk op de klok en ik zie dat we naar het nieuws gaan. Dit was het eerste uur van Muziek Smullen, want we blijven samen. Als je blijft hangen, hoor je straks het tweede gedeelte. Want tot 8 uur Muziek Smullen met mooie muziek. Zoals dit bijvoorbeeld. Een zangeres die we regelmatig in de show halen. Want ze kan er wat van. Robin S. En vandaag met dit nummer. You Know How To Love Me.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.

een mooi begin van de tweede uur van Muziek Smoel. Waste My Time, zo heette het. Op deze zaterdagavond weer de melodietjes die je in de stemming moeten brengen voor de rest van de avond. Misschien wel tot in de kleine uurtjes. Never Going Home.

Wham! Met muziek uit 1983. Young Guns, Go For It. En dit is heel bijzonder. De sax spreekt hier. Dat vind ik heerlijk. Mijn favoriete instrument in dit nummer...

daar is hij weer, hè? The Rhythm Guides Me. Van Mr. Green.

weer zo'n heerlijke jonge artiest. Antoon was dit. Tot het eind van mei. En dan. Oh, dat is alweer een tijdje geleden dat ik dit hier had. In Muziek Smulden.

uiterst productief, dat mogen we toch wel zeggen, als we het hebben over Armin van Buuren, hè? Een DJ van eigen land en internationaal succesvol met Sex, Love and Water. En hier is Louis Capaldi.

Ik wil van jou tot het einde der tijden. End of time. Nou, dat is wel heel erg lang, hè? En ken je deze nog? Our love feels like a mess.

een beetje een zooitje. Our love feels like a mess. Ja, ja. En dan een deun die we nog wel kennen uit de jaren 60. En nog niet zo lang geleden ook nog een keer aan de plaat werd toevertrouwd. Door Michael McDonald.

klinkt een beetje als een noodkreet. Tenminste, zo komt het een beetje bij mij over. Hè? Baby, I need your loving. Maar wel fantastisch gedaan. Eigen tijd, zo zou je het ook kunnen noemen. Hè? En dit, over eigen tijds gesproken, is recent uitgekomen. Het heet Man on the Moon.

doet me even denken aan de plannen die NASA heeft om mee volgend jaar of zo weer wat mensen op de maan te zetten. Man on the Moon bracht mij op die gedachte. En dan weer terug in de tijd.

Ja, ik zei terug in de tijd, maar zo oud is het ook weer niet, hè? Een jaartje of 16 geleden was dit een succes. One heette het. En ik heb nieuw van Motive dit.

We zijn voor elkaar bedoeld. Zal ik het maar zo vrij vertalen? Ik denk het wel, hè. I was made for loving you. And you were made for loving me. En dat komt dan samen. Hoe mooi is dat? Mensen, even een heel ander ritme. John Legend and the Roots mag klinken in Muziek Smullen. Leuk dat je erbij bent en dit wilt meebeleven. Hier is Wake Up.

Ze deden het met z'n vijven. Five Star. And All Fall Down. En als ik dan op de klok kijk, zie ik dat het weer tijd is voor het afscheid. Yeah. Dit was die weer op de zaterdagavond bij Radio Amerika. Muziek smullen. En volgende week ben ik er weer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: how you feeling?
1: Wij voorzien jou van het beste.
2: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de Avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

vandaag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen

zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op die